0: Nyame hyira asempa FM atiefo nyinaa. Na mema asofo nyinaa akwa ba
1: enumere.
0: Amen. Enumere midindi osempa kani Kwame Owusu. Asofo mpanyifo eyeta mechi na enumere yedi dwumadie eba.